leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Alleenstaanden betalen steeds meer voor een appartement in Limburg. Volgens de notaris Barometer kostte een appartement voor een individuele koper in 2025 gemiddeld €255.000, zo'n 7% meer dan het jaar voordien. Vooral na echtscheidingen zoeken veel singles een betaalbare woning, vaak een appartement met meerdere slaapkamers voor co-ouderschap. Ook de krapte op de huurmarkt speelt mee. Vastgoedexperten zeggen dat jonge alleenstaanden zonder financiële hulp van ouders bijna geen woning meer kunnen kopen. De Vlaamse overheid verlengt de subsidie voor het project Stroomdal-Bosbeek in As, Oudsbergen en Maaseik tot eind 2027. De gemeenten investeren samen in waterbuffering en natuurherstel om beter bestand te zijn tegen droogte en extreme weersomstandigheden. Door de complexiteit van de projecten was extra tijd nodig voor vergunningen en uitvoering. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens zegt dat de verlenging de partners meer ademruimte geeft om alles kwaliteitsvol af te werken. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld.

een beetje praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Bij een grote vechtpartij op het Kolonel de Sartplein in Hasselt zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen gewond geraakt. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe een groep jongeren slaags raakt aan de bibliotheek. De politie LRH stelde een procesverbaal op voor wederzijdse slagen en verwondingen. Een dronken winkeldief is in Bilze snel opgepakt nadat hij een fles drank had gestolen in de Carrefour aan de Pijpenpoort. De man werd op amper 50 meter van de supermarkt tegengehouden door een inspecteur van de politiezone Bilze-Hoesel-Triemst. De agent was meteen met de fiets uitgerukt nadat de melding was binnengekomen. Volgens getuigen stak de verdachte zijn handen al in de lucht toen hij de politieman zag aankomen. De zaak werd verder afgehandeld op het commissariaat. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden, zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden, zondag hetzelfde weerbeeld.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En we rollen vandaag deze espresso met de bekendste plaat van Captain and Tennille. Love will keep us together.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Ja, het is vandaag vrijdag 12 juni en wij zijn nog altijd in vakantiemodus. Alhoewel, spijtig voor ons, het begint te korten. Nog tot en met aanstaande maandag houdt u deze modus. En vanaf dinsdag zijn we live and kicking terug in de studio. Want dan zit onze vakantie voor dit jaar er helaas alweer op. Gaat toch allemaal veel te snel voorbij natuurlijk. We hebben vandaag wel nog voor u een programma met heel veel muziek. Muziek van onder andere Ingrid van de Stampeders van BZN en van Gene Pitney.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echte koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen. Ludo!
1: Hallo!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

You've got what it takes, the Dave Clark 5 deze voormiddag. Het is 7:07 en het is vrijdag 12 juni. Goedemorgen samen. Welkom bij Radio Ludo. Dankjewel voor de espresso koffie van Ludo Wijnen daarnet. En laten wij doorstappen naar 12 uur deze voormiddag. Met jouw nieuwsjes, met jouw weetjes, met je muziekjes tussendoor. Dit is Lunchbox. Het weekend komt eraan met rassenschreden, dus laten we daar ook wel even naar vooruitkijken. Songs van Nick en Simon uit Nederland. Dit uur ook The Stars on 45 komen uiteraard ook uit Nederland. En die Flippers. Dit is Sanne, de Boulevard de la Madeleine.

12 juni, dit is de Werelddag tegen Kinderarbeid. De dag is ingesteld door de Internationale Labour Organisatie. Miljoenen kinderen werken nog steeds onder moeilijke omstandigheden. Het gaat vaak ten koste van onderwijs en ontwikkeling. De dag benadrukt het belang van gelijke kansen voor elk kind. Overheden en organisaties zetten zich vandaag in voor verandering, waar bewustwording helpt om kinderarbeid verder terug te dringen. Elk kind verdient een veilige en zorgeloze jeugd. Vandaar dus deze Werelddag tegen Kinderarbeid, 12 juni.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

met die gekende stijl van de Shadows in de jaren 60, The Guitar Tango. Goeie voormiddag. Radio Ludo, we gedenken vandaag Silvio Berlusconi. Hij stierf op een 12e juni, straks alles erover. Over het leven en het overlijden van Silvio Berlusconi. En dit is Rod McEwen, die ziet er een beetje liefde in. Amor.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 12 juni, wij herdenken vandaag de Italiaanse politicus, zakenman en mediamagnaat Silvio Berlusconi, die in 2023 op 86-jarige leeftijd stierf. Berlusconi was meerdere keren premier van Italië tussen 1994 en 2011 en domineerde decennia lang de Italiaanse politiek. Silvio Berlusconi bouwde een groot zakenimperium op rond Mediaset. Hij was tevens eigenaar van de voetbalclub AC Milan, die onder zijn leiding grote successen behaalde. Zijn politieke carrière werd gekenmerkt door zowel verkiezingsoverwinningen als controverses, rechtszaken en politieke debatten. Ondanks de kritiek bleef hij een van de meest invloedrijkste figuren in de moderne Italiaanse geschiedenis. Silvio Berlusconi wordt herinnerd als een politicus die de werelden van media, zaken en politiek op ongekende wijze met elkaar verweefde. Herinnering vandaag aan Silvio Berlusconi.

Boring Through Loose met Ray Charles. Heerlijk, hè? 1962, toen werd dit liedje uitgebracht met uit diezelfde tijdsperiode Jim Reeves en The Distant Drums. En nu naar Nederland met een studioband einde van de jaren 80 die alleen maar 45 toeren vinylplaten in elkaar mixte. Het werd stevig en zeer oordeelkundig gedaan in der tijd. The Stars on 45.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

Het is dit jaar exact 10 jaar geleden dat Ned Miller overleden is. Hij stierf op 18 maart 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Ned Miller, From a Jack to a King. In 1962 haalde hij de top 2 van de country hitlijsten in de Billboard magazine. En klom op tot de Billboard Hot 100 op nummer 6. Ja, het was een heel sterk liedje toen, hè, van Ned Miller. Ludo, met zo dadelijk nog eens wat nieuws uit onze regio. We gaan de uitkalender erbij halen. Eerst Aphrodite Child, Sendemis Roussos, We Shall Dance.

Amy Soester, We Shall Dance op Ludo. Vanavond om 8 uur in Trixo Theater, gouverneur Verwilgen Singel 70 in Hasselt, Radio Guga, ondersteboven. Zet je schrap voor een verrassende avond, want Radio Guga is terug. In het theatershow ondersteboven worden de regels van een concert op zijn kop gezet. Plots veranderen van genre, van zangstem of zelfs van muzikant. Het kan allemaal, van chanson met Adamo over pop met Daan tot metal van Rammstein. À la minute worden de keuzes gemaakt en krijg je iets nieuws voorgeschoteld. Radio Guga, ondersteboven, vanavond om 8 uur in de Trixo in Hasselt.

Een beetje positiviteit in deze donkere tijden en dan komt alles goed hoor. Wonderful world, beautiful people, kijk eens om je heen. Heel veel mooie mensen in een wondere wereld waarin we leven. Waarom we het toch wel goed hebben hoor. Jimmy Cliff, hier tot bijna 11 uur. De hits die klinken als fonkelnieuw, maar die zijn classics, die zijn retroplaten bij Ludo. Je hoort ze hier in krasvrij stereo geluid. En na 11 uur met de troubadour, dit is de Nederlandse Lenny Coeur.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Alleenstaanden betalen steeds meer voor een appartement in Limburg. Volgens de notaris Barometer kostte een appartement voor een individuele koper in 2025 gemiddeld €255.000, zo'n 7% meer dan het jaar voordien. Vooral na echtscheidingen zoeken veel singles een betaalbare woning, vaak een appartement met meerdere slaapkamers voor co-ouderschap. Ook de krapte op de huurmarkt speelt mee. Vastgoedexperten zeggen dat jonge alleenstaanden zonder financiële hulp van ouders bijna geen woning meer kunnen kopen. De Vlaamse overheid verlengt de subsidie voor het project Stroomdal-Bosbeek in Als, Oudsbergen en Maaseik tot eind 2027. De gemeenten investeren samen in waterbuffering en natuurherstel om beter bestand te zijn tegen droogte en extreme weersomstandigheden. Door de complexiteit van de projecten was extra tijd nodig voor vergunningen en uitvoering. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens zegt dat de verlenging de partners meer ademruimte geeft om alles kwaliteitsvol af te werken. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden, zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden, zondag hetzelfde weerbeeld.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De Drifters die hadden hun 60s repertoire achter zich gelaten en hadden meer een 70s kleedje aangemeten. De sound van de jaren 70 kwam terug in de liedjes van de Drifters. In 1976, You're More Than a Number in My Little Red Book. De discotijd zat er ook wel al een beetje aan te piepen, hè? Het is 10:45 tot 12:00 nog. Lunchbox op vrijdagmorgen, het is 12 juni vandaag. Liedjes van Trini Lopez, dit uur ook Herman van Veen gaat het op zijn fluitjes doen. En zelfs Toto Cotugno komt eraan. Veel muziek, veel info, veel weetjes. Je krijgt ze hier in de krant dadelijk. Hebben we het over een tunnel in Nederland. En nu nog eens een koffiesang bijnemen. Nog een kop koffie met Sam Cooke.

En krantennieuws uit Nederland. Daar schrokken automobilisten zich een hoedje toen in de tunnel plots een evacuatiebandje werd afgespeeld. Het ging om een fout van de overheid tijdens een technische test. Bestuurders hoorden een dringende oproep om onmiddellijk de tunnel te verlaten. Sommigen stopten in paniek, anderen probeerden zo snel mogelijk eruit te rijden. Na enkele minuten werd het duidelijk dat er geen gevaar was. De overheid bood excuses aan en beloofde dergelijke tests voortaan beter te beveiligen. Het incident zorgde voor veel commotie en hilariteit op sociale media. Het gebeurde in Nederland, toen in een tunnel plots een evacuatiebandje werd afgespeeld als technische test.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Een Italiaans kleedje op een liedje van Gérard Lenormand. Het was Toto Cotugno uit 1990. Fijne cover hier op Ludo deze voormiddag. Straks gaan we terug naar 1964 met een nieuwsfeit 12 juni. Het is voor zo, Ten CC hier eerst met een tijdloze song, Dreadlock Holiday.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 12 juni, de tijd in met een nieuwsfeit, dag op dag naar 1964. Op die dag werd Nelson Mandela veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Mandela werd beschuldigd van sabotage tegen het apartheidsregime. Nelson Mandela werd opgesloten op Robben-eiland. Zijn gevangenschap duurde uiteindelijk 27 jaar. Internationaal groeide de steun voor de vrijlating van Mandela. Hij werd een symbool van verzet tegen apartheid. En later werd Nelson Mandela president van Zuid-Afrika. Veroordeling van Nelson Mandela tot levenslange gevangenisstraf op 12 juni 1964.

Ar Sullivan, zeer succesvol muzikant in de jaren 70, Belgische muzikant, Marc Lietaar, zo heet hij in het echt. Hij was amper 69 toen hij stierf aan pancreaskanker. En hij was een ver familielid van onze koningin Mathilde, die Ar Sullivan. Fijn liedje. Adieu, sois heureux, deze voormiddag. En dit is Rod Stewart. Gaan de plas over met Every Beat of My Heart.

Het platenlabel Stuckage & Waterman was een Australisch label waarin heel veel artiesten zich aansloten einde van de jaren 80. Het gaf een beetje de terugblik en de sound van de discotijd die opkwam. En de 90's kwamen er ook aan, dus die moesten zich profileren. Brother Beyond deed dat ook met The Harder I Try. In der tijd waren grote muzikanten zoals Jason Donovan en Kylie Minogue en zoals Rick Astley ook aangesloten bij dat platenlabel. En van de jaren 80 naar de 60's met Trini Lopez, Blowing in the Wind.

Bob Dylan die had de meest ruige versie. Ook de Hollies waren er in der tijd met Blowin' in the Wind. En zelfs Trini Lopez in net die laatste versie draaiden we hier op Radio Ludo. Blowin' in the Wind. Een wasmachine, wat daarover kan verteld worden, dat hoor je dadelijk in de weetjestrommel. En nu nog eens Herman van Veen. Op zijn fluitjes deed hij dat in de 70s. En zelfs ik heb toen op mijn eerste schoolfeestje op dit liedje mogen dansen als kleutertje.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Fijne weetjes in de weetjestrommel. En we hebben het vandaag over een wasmachine. In 2016 werd in Duitsland een experiment uitgevoerd waarbij een wasmachine meer dan 100 uur non-stop draaide. Het doel was om de duurzaamheid en de efficiëntie van moderne wasmachines te testen. Tijdens de recordpoging werden verschillende wasprogramma's achter elkaar gedraaid om te zien of de machine het volhield zonder oververhitting of defecten. Dit was niet alleen een stunt, maar ook een manier om fabrikanten uit te dagen om nog duurzamere apparaten te maken. Uiteindelijk hield de wasmachine

De zomer komt eraan, vrienden, dat is zeker. De terrasjes zullen zich dit weekend wel een beetje vullen en ook heel veel mensen zullen naar de kust trekken. Met zo'n Forte Garden Party was dat nog, om het nu al een beetje in een warm sfeertje te brengen. Bijna 12 uur, vanavond om 5 uur, is Koen hier met Hallo Limburg. Tussenin de allergrootste evergreens van je radio. Ga je aan tafel, eet smakelijk zo. Hier is toch Peter Maffay, alsof de zomer nu op zich zal laten wachten. Und is waar, Zama. Een fijne vrijdag, mooi weekend. Maandag horen we elkaar opnieuw vanaf een uur of 10.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De weggeefwinkel in Houthalen sluit op 15 juli definitief de deuren. De vrijwilligersorganisatie hielp jarenlang 100 kwetsbare gezinnen met kleding, voedsel en huisraad. Volgens de initiatiefnemers zijn de fysieke en mentale belasting, gezondheidsproblemen en financiële druk te groot geworden. Maandelijks deden zo'n 650 mensen een beroep op de werking, die ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek was. Het voormalige hotel in het kasteel van Wurfeld in Mazeik heropent na ruim een jaar leegstand met een nieuwe uitbater. Voormalig medewerker Sander Jansen neemt het hotel over en wil er opnieuw een bruisende zaak van maken. De focus ligt op de lokale gemeenschap, toeristen zoals fietsers en wandelaars en ook bedrijven. In het hotel komen opnieuw feesten, vergaderingen en evenementen. Ook in de winter wil de uitbater extra activiteiten organiseren om de bezetting op peil te houden. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring, temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Eden. Still, you know, there ain't no use in you complaining.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Bij een grote vechtpartij op het Kolonel de Sartplein in Hasselt zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 mannen gewond geraakt. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe een groep jongeren slaags raakt aan de bibliotheek. De politie LRH stelde een procesverbaal op voor wederzijdse slagen en verwondingen. Een dronken winkeldief is in Bilze snel opgepakt nadat hij een fles drank had gestolen in de Carrefour aan de Pijpenpoort. De man werd op amper 50 meter van de supermarkt tegengehouden door een inspecteur van de politiezone Bilze-Hoesel-Triemst. De agent was meteen met de fiets uitgerukt nadat de melding was binnengekomen. Volgens getuigen stak de verdachte zijn handen al in de lucht toen hij de politieman zag aankomen. De zaak werd verder afgehandeld op het commissariaat. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden. Zaterdag warmer en grotendeels droog. En 22 graden, zondag hetzelfde weerbeeld.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschoene woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En ze zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deene. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Dit is Ludo.
2: Limburg's leukste evergreens.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regioradio Nieuws.
4: De weggeefwinkel in Houthalen sluit op 15 juli definitief de deuren. De vrijwilligersorganisatie hielp jarenlang 100 kwetsbare gezinnen met kleding, voedsel en huisraad. Volgens de initiatiefnemers zijn de fysieke en mentale belasting, gezondheidsproblemen en financiële druk te groot geworden. Maandelijks deden zo'n 650 mensen een beroep op de werking, die ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek was. Het voormalige hotel in het kasteel van Wurfeld in Mazeik heropent na ruim een jaar leegstand met een nieuwe uitbater. Voormalig medewerker Sander Jansen neemt het hotel over en wil er opnieuw een bruisende zaak van maken. De focus ligt op de lokale gemeenschap, toeristen zoals fietsers en wandelaars en ook bedrijven. In het hotel komen opnieuw feesten, vergaderingen en evenementen. Ook in de winter wil de uitbater extra activiteiten organiseren om de bezetting op peil te houden. Vandaag lange tijd druilerig, maximaal beneden 20 graden, zaterdag warmer en grotendeels droog en 22 graden, zondag hetzelfde weerbeeld.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.

0: Ja, een beetje klasse op deze vrijdagnamiddag kwam uit de country- en westernwereld. Een van de grote namen daaruit was deze Kenny Rogers. En je hoorde hem met zijn Coward of the County. Een heel goede middag, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom dus in Hallo Limburg met zometeen Gary and the Pacemakers in Maybelline.
1: Hallo Limburg met Koen Baks.

Dat was Gary and the Pacemakers in Maybelline. Ja, het weekend is gestart. Dat betekent ook dat er weer een en ander te gebeuren staat in ons mooie Limburg. Wij geven u alvast een overzicht in deze 2 uur durende Hallo Limburg. Maar eerst nog wat muziek van Sherbet en How's That?

Sabor Ami van Eddy Gourmet en Los Pangos. Ja, de rente stijgt voor het eerst in 3 jaar, zo schrijft het laatste nieuws vooraan in de krant. En daarover zometeen meer na deze van Baccarat.

Ja, natuurlijk wereldberoemd geworden met Yes Sir, I Can Boogie. Dat waren de dames Baccara in Sorry, I'm a Lady. Voor het eerst sinds september 2023 heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd. Het tarief steeg met zo'n 25 basispunten naar 2,25%. Ja, voor spaarders is dat goed nieuws. Voor wie geld leent is dat slecht nieuws, want zij zullen dus meer moeten afbetalen. De renteverhoging is bedoeld om de inflatie, het algemene prijspeil, in te tomen, want door de oorlog in Iran zijn de energieprijzen hard gestegen met een toename van de inflatie als gevolg. In de eurozone bedraagt die nu al 3,2%, terwijl dat 2% zou moeten zijn. Wellicht komt er volgende maand al een nieuwe renteverhoging.

dat was destijds de eerste grote hit die hij scoorde. Het swingende konijn, oftewel Jive Bunny, samen met de Master Mixers in deze Swing the Mood. En nu naar Bobby Darin, en die heeft het over The Things. MUZIEK

Ja, dat het zomer is, daar is momenteel nog niet echt veel van te merken. Maar er zijn wel een aantal zomeroperaconcerten die doorgaan in Allenbezen. En daarover zometeen meer na dit leuke deuntje van Nana Mouskouri.

Dat was Nana Mouskouri. En nu zondag 14 juni wordt de opera-klassieker La Bohème van Giacomo Puccini opgevoerd op de site van Alden Biesen. De voorstelling maakt deel uit van de jaarlijkse zomeropera. Die loopt nog tot en met 20 juni en brengt dit keer het publiek naar het romantische Parijs van de 19e eeuw. De voorstelling start om 14 uur en duurt ongeveer tot de vroege avond. En voor meer informatie en tickets kan je terecht op de website zomeropera.be.

dat was Nat King Cole en Rambling Rose. En dan zometeen weer ons muzikaal feit van deze 12e juni. Ik heb eerst nog The Righteous Brothers en I Believe.

Dat waren de Righteous Brothers en I Believe. Een muzikaal feit van 12 juni is dat toenertijd in 1965 koningin Elisabeth II bekend maakte dat alle vier de leden van de Beatles werden benoemd tot MBA. Dat is lid in de orde van het Britse Rijk. En dat leidde destijds tot grote woede bij heel wat conservatieve Britten die uit protest hun eigen koninklijke medailles terugstuurden. Daar hebben ze nu waarschijnlijk wel een beetje spijt van. En op deze dag in 1977 is er de wereldhit Dreams van Fleetwood Mac dat de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse hitparade. Het nummer is afkomstig uit het welbekende legendarische hitalbum Rumours.

dat was Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately? Wel, wij doen het zo meteen nog een keertje. Zij het dan wel in deel 2 hier van deze Hallo Limburg, die we even afronden met een gewezen nummer 1, ook in Vlaanderen. Deze van Roland Keizer en Santa Maria.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, zo werden we nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Nu, het weekend belooft toch wat droger te worden, maar het blijft nog wel cool. Voor het echte mooie zomerweer is het nog een beetje wachten. De Fortunes hier aan de start van deel 2 van Hallo Limburg. Een heel goede avond en welkom.

Ja, een plaat die we natuurlijk allemaal kennen in de Engelstalige versie. Dit was muziek van Chila samen met Rengo en Les Gondoles à Venise. Straks hoor je dat mooie nummer van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You na deze van Johnny Cash.

dat was muziek van Louis Neus en Annelies uit Sas van Gent. En dan kunnen wandelaars mee op ontdekking in natuurgebied De Teut in Zonhoven, dat morgen zaterdag 13 juni met het thema wandeling verbazingwekkende planten. Onder begeleiding van een gids gaan deelnemers op zoek naar bijzondere soorten zoals de zonnedauw in het landschap van de vijvers. Die wandeling vertrekt om 14 uur, duurt ongeveer 2 uur en die start aan parking 2 van natuurgebied De Teut in Zonhoven. Dat vindt u aan de Donderslagse weg nummer 32, aldaar.

Ja, deze man nam al gelijk afscheid. So It's Goodbye van Paul Anka. We hebben nog nieuws, want de controledienst van de VDAB heeft in 2025 in totaal ruim 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden die hun afspraken niet nakwamen of onvoldoende meewerkten aan hun zoektocht naar een job. Het gaat om 169 verwittigingen, 8.898 tijdelijke schorsingen van uitkeringen en 941 definitieve uitsluitingen. De gemiddelde duurtijd van de sancties bedroeg 10 weken. Vlaams minister van Werk, Joël de Mier, is tevreden, want zij zei: wie een uitkering krijgt, heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. De VDAB grijpt inderdaad vanaf nu sneller in en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.

disco classic was dat van Anita Ward en Ring My Bell. En dit weekend, vanaf nu tot en met zaterdag 13 juni, is er het Mind Blues Festival dat doorgaat op het Marktplein in Hursden-Zolder. Een gezellig muziekfestival, voorheen bekend als Be Mind Blues. Dat staat dit jaar al voor de 9e editie. Met vanavond om 7 uur de gratis openingsavond in het gezellige Bluescafé met een pre-party door W. Pete. En morgen is er dan de officiële festivaldag met soul, groove en rauwe blues. Dat vanaf 13 uur. De optredens op de mainstage die starten om 14:30 met Anton Lee. Locatie is dus het Marktplein in Hursden-Zolder. En voor meer informatie en tickets is er mindblues.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Nino Tempo en April Stevens in deze Deep Purple. En ook natuurliefhebbers komen aan hun trekken tijdens een smakenwandeling in het bezoekerscentrum Lietenberg in Zutendaal, want tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe rijk de natuur kan smaken en ruiken in het Nationaal Park Hoge Kempen. De wandeling start op zondag om 14 uur en duurt daar ongeveer 2 uur.

Dat was hem, Johnny Mathis en Begin the Begun. Nog wat muzikale feiten van deze 12 juni. Onder meer in 85, want dan verlaat David Lee Roth Van Halen. Dat bevestigde hij officieel dat hij de iconische rockband Van Halen verlaat na aanhoudende ruzies met gitarist Eddie Van Halen. Wat dan meteen ook het einde betekende van een van de succesvolste rocktijdperken. Op deze dag in 1999 bereikte Jennifer Lopez met haar allereerste debuutsingle If You Had My Love de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard. En ook het debuutalbum van Mariah Carey kwam tot stand op deze 12 juni in 1990. Dat album verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren en bevatte maar liefst 4 Amerikaanse nummer 1 hits, waaronder deze Vision of Love.

Dat was die Alan Price set aan het einde van deze Hallo Limburg. Maak er een geweldig weekend van. Wij horen elkaar maandag weer. En ik laat u met deze van Jimmy Justice.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ba-bum-ba-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say...
1: De leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.